0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio. We're outside for the summer. Right here.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
2: Right

0: Turn up the heat.
1: I love the summertime.
0: All summer long.
2: This is where it's at.
3: We'll party all summer long.
0: Your summer is with summer. Galaxy Radio.
4: Goedenavond. We moeten ons goed realiseren dat we helemaal aan het begin staan van een nieuwe fase.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden de afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.

0: reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze gaan daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Bijna twee weken geleden spraken de twee landen af elkaar niet meer aan te vallen, maar afgelopen dagen is dat toch gebeurd. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel publiek en bezoekers konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en 10.000

0: Koog is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En de Vespa is jarig, die bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Deze plannen worden vanmiddag gepresenteerd door minister Jessel Geus en staatssecretaris Boswijk. Deze grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het duo was samen met de 40-jarige vader van de jongen aan het zwemmen bij een waterval, toen ze door de sterke stroming onder water werden meegesleurd. De vader heeft het ongeluk overleefd, maar is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. En de Vespa is jarig, die wordt 80. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

0: Tolliver.
1: This part Larray.
0: Baby King.
2: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
3: Goedemorgen, het is maandag de 29ste, 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio met alleen de beste R&B, hip-hop en Afro. We gaan een beetje doorbouwen op vorige week op de tropische sferen. Zometeen dus Fade hier bij Galaxy Radio. En ook nog Mensa komt eraan. Ben met Serrano hier bij Galaxy Radio.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Zo, op de maandag na het weekend bouwen we gewoon lekker door in die tropische sferen van vorige week. En we bouwen gewoon lekker jouw week door. Zometeen Tyla Chanel komt eraan naar Let Me Find Out hier bij Galaxy Radio. Friends together. It's getting hot outside. Music up, worries down. Fire, fire, fire. That's how summer sounds on Galaxy.

0: Abby Knuckles hier bij Galaxy Radio 2000 komt hij vandaan. Lang, lang, lang geleden dus in de throwback. En zometeen nog meer throwbacks voor je. Misschien eentje wat minder lang geleden. Pusha T komt eraan, If You Know You Know uit 2018. Wat ook al gewoon een throwback is tegenwoordig, hè. Nou, Distinct hier bij Galaxy Radio. En straks dus jouw favoriete working track. Hoor je zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers on Galaxy.

Ja, je hoort zometeen welke working track er gekozen gaat worden die jij doorstuurde. Stuur hem door dus via 085-029-4x2. Jouw favoriete werkplaat dus. Ik hoor het graag van je. Je hoort zometeen welke het gaat worden. We are Galaxy. And this is how we put it down. I made the radio rock. We are Galaxy. That's right. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. En het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders op die manier sneller gepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog, en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar dus verandering in brengen. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Ja, op de maandag na je weekend in sferen. En misschien wel een hele goeie. Hoe was jouw weekend? Heb je nog een leuk feestje gepakt? Misschien een afterparty? Zo ja, is deze misschien wel heel toepasselijk voor jou. Kleine John komt eraan. Afterparty hier bij Galaxy Radio. En ook nog Don Tolliver zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
2: Behind me, my house is an after party.

Secondhand hoor je bij Galaxy Radio. Dan Tolliver, zometeen Miley en Tyler. Body Go, die heerlijk is, zeker voor de warme temperaturen. Na Independent komt eraan. En straks nog.

Marley en Tyler hoorde je, Body Go, hier bij Galaxy Radio in nieuwe muziek dus. En zometeen in die throwbacks, namelijk De La Soul komt eraan, Me, Myself and I, 1999. Een heerlijke track is dat. Na Drake met de collab van, ja, ik vind misschien wel de eeuw. Forever ga je horen samen met Eminem, Lil Wayne en Kanye West hier bij Galaxy Radio. En straks zometeen dus jouw favoriete working track. Yeah man, we gon' get it up. We are Galaxy. What's going on? This is Drake. 21 Savage. This is a...

hoorde je KM, Barry Anton, en daarvoor je Me, Myself en I, De La Soul in die throwbacks. En mijn vraag aan jou was, wat is jouw favoriete working track waar jij goed op gaat op je werkdag? Stuur hem door en dat deed je. En nu is de vraag, is het een throwback of misschien nieuwe muziek? Gaan we meteen horen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Een vraag vanuit Richie. Richie zei, luister, kunnen wij nieuwe muziek gaan horen? Want ik heb het wel een beetje gehad met die throwbacks. Ik wil eigenlijk even echt iets nieuws horen van een artiest waar ik zelf heel goed op ga. En deze past goed bij mijn werkdag, zegt hij. Want het geeft hem gewoon een goed gevoel. Hij vindt de track goed in elkaar zitten. Hij vindt de track heerlijk. En ik ga hem voor je draaien hier vandaag bij jou, Richie. Speciaal voor jou dus. Aangevraagd via 085-029-4x2. Komt hij aan. Kanye West, Father. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. What do you

0: there's a bright day after that. So no matter how hard it gets, stick your chest out, keep your head up, and handle it.
1: Me Against the World hoorde je Tupac hier bij Galaxy Radio uit 1995. En daarvoor deden we een grote sprong eigenlijk vooruit. Namelijk dit jaar Kanye West dus Travis Scott Father, aangevraagd door Richie. Die hem aanvroeg voor zijn favoriete working track via 085-029-4x2. Hey, zometeen A$AP Rocky, Stay Here For Life. Na deze Don Julio Daddy, John F. Fraser en Lil.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 4774.
1: 085-744-4774.
2: This is Galaxy. It's 12 p.m.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan dat erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon. Volgens de aanklagers overleed de jongen vorig jaar door jarenlange verwaarlozing. Het kind woog 116 kilo. Ook de 5-jarige dochter van het stel zou zijn verwaarloosd. Het weer ten slotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen gaat het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. In 2024 waren er 76 meldingen bij het speciaal kenniscentrum van mensen die injecteerbare afslankmiddelen had gebruikt. Vorig jaar waren dat er 149. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector. En het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in een nieuwe defensienota Samen Voorwaarts. Minister Jessel-Gus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Zoals ik al aangaf, het is maandag. Hè? En vaak hebben we dan zo'n maandagdipje. Dat je denkt, oh, we moeten weer. En misschien ben je vandaag vrij. Heel veel mensen zijn ook vrij vandaag. Maar we gaan elkaar helpen uit die dip. En hoe ga ik dat doen? Natuurlijk met lekkere pokoes die ik heb klaar liggen. In Dali hoor je zo meteen met Stars. Hey, ik heb een lekkere throwback van iemand. Helaas is hij er niet meer. Maar dit is een nummer waarvan ik zeg, als ik ooit mijn motorrijbewijs haal, dan draai ik deze Pokémon. Ik kom op en ik maak er een hele TikTok van. Ik heb het over DMX, Rough Riders Anthem. We beginnen met Wizkid Band.
1: I love summertime. Oh boy. I love the summertime. It's my favorite time of the year.
2: I love the summertime.
3: I love the summer because we get to kick it at the beach.
1: Summertime.
4: Summer on Galaxy Radio. Mm.

0: Ik ben ook wel benieuwd, wat doe jij eigenlijk met het lekker weer? Ja? Ben je aan het werk of meld je je ziek? Wanneer je ziet dat de temperatuur een beetje hier en daar omhoog gaat. Ik weet zeker dat er gewoon een heleboel ziekmeldingen zijn, man. Ken je dat van die mensen? Dan zie je ze toch op hun Instagram. On the beach. Maar ja, super tof dat je luistert naar Galaxy Radio. It's safe. Je kan gewoon altijd luisteren. Ziek of niet, of aan het werk. Lekker in de auto, wat je ook aan het doen bent. Gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Ira Star, die komt eraan. Ira Star, ik blijf wel interessant vinden. Dat kleine, mooie vrouwtje met die grote stem. But I like her. De Yang Yang Twins uit 2005, die komt ook langs. En we beginnen met, Jack Harlow, Loving On Me.
1: Galaxy. Ryan. Home for hip-hop, rap, R&B, and Afro music. Better listen up. We are

0: safe.
1: Weet je waar ik echt zin in heb? Weer de festivalperiode. Hè? Al onze Nederlandse sterren treden op hier en daar. Kwaku komt eraan, Milan komt eraan. Hey, there's a lot more. Dus stel dat jij een goede tip hebt over een festival waar je zeker aanwezig moet zijn. Laat me even weten via mijn Instagram, Lucinda Sadok. De reden waarom ik het daarover heb. Zometeen komt Jay langs met Controlando. Ik vind het altijd fijn om deze man te zien optreden. Weet je, hij ziet er goed uit, hij is clean. Mooie stem. Hij doet zijn ding, man. Hij doet zijn ding. Dus ik verheug me er wel op om deze man zeker te zien. Plyce, die komt ook langs met Find You. We beginnen met een Franse talent. Mauvais Joe. Oh, ja. Misschien ken je hem niet, but you're gonna love him.
2: Bikinis, sunglasses, ice cold drinks. We got dance, summertime vibes. And nothing but good vibes on Galaxy Radio.

Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Maar niet gedreurd, you know what it is. Mijn naam is Lucinda Sedok. Ik ben er morgen weer van 1 tot 2. Oh, daar ging mijn stem. Maar hopelijk ben jij er ook. En blijf luisteren. Doei doei. The

0: anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: ontmoeten. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Komt goed.
2: Check it, check.
3: Check out the music.
4: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 PM.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch, om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum van het UMC Utrecht. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum. Vorig jaar waren dat er 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen, meldt de Telegraaf. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker, die eerder directeur ontwikkeling was bij AZ, vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. En hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In de vijfde week van de corona-verhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd vanmorgen de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is onterecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezicht van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Volgens de rechter was daar geen sprake van. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee Oppenheimer, die $975 miljoen opleverde. De film gaat over de jonge jaren van Jackson. Eerder was er de nodige kritiek, onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik niet aan bod kwamen in de film. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde Raad van Commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan en hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: You're crazy, you know?
1: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het deze week over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de maatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is terecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezichten van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Door oververhitting en een kabelgoot rijden er geen treinen tussen station Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en zijden niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er morgenochtend weer treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Een woordvoerder zegt dat tijdens het WK per gemeente andere regels gelden. Sommige gemeenten kennen geen sluitingstijden, andere werken met een soort strippenkaart, waarbij ondernemers een beperkt aantal keren per jaar een aanvraag kunnen doen om langer open te blijven. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Hey, goedemiddag. Het is iets over vier en dat betekent dat ik tot 7 uur de plaatjes voor je mag draaien. Boss B tot 7 uur en het wordt vandaag een dag waarin het of heel laat wordt... of je ligt vanavond vroeg in bed. En dat is ook de vraag die ik je straks ga stellen. Want ja, je moet een keuze maken vandaag natuurlijk. Als je de wedstrijd van vannacht wil zien...

De zomer van 2026 hier op Galaxy met Russian Alejandro met Santa en daarvoor Fight met Cillo. Goedemorgen. Ja, zeg maar eens dat de zomer er bij ons niet lekker in zit. Volgens mij toch wel, hè? Dus het is 4 uur geweest. Dat betekent dat dus je laatste uurtjes wegtikken van je eerste werkdag van deze week. Ik denk dat dit misschien wel ten opzichte van morgen een makkelijke werkdag wordt. Ik denk dat morgen heel veel mensen met slaap in de ogen bij de baas zitten. Want ja, de vraag is natuurlijk, ga je vannacht opblijven om die wedstrijd te zien? Of ga je de wekker zetten en vanavond vroeg naar bed? Laat het weten via 085-029-4x2. En ik zou ook graag een voorspelling van je willen horen. Want ja, gaat Nederland winnen of gaat Marokko winnen? Of wordt het een gelijkspel en komt er verlenging? En uiteindelijk penalties? Dus dat is even de vraag natuurlijk. Laat het weten via 085-029-4x2. Doe je voorspelling en laat weten of je gaat slapen of dat je opblijft tot 1 uur of 3 vannacht. En dan die wedstrijd nog moet zien, hè? You take the clothes off.

0: Jeremiah was dat met YG. Dat heette Don't Tell Me. En dan moet de wedstrijd nog komen. Ik ben nu al mijn stem aan het kwijtraken. En daarvoor Kalani en Foldit en JC en Justin Timberlake met de Holy Grail hier op Galaxy. Ook vandaag weer plaatsen voor onze virtuele coaches. Onze 18 miljoen coaches die aan de zijlijn staan en de wedstrijd gaan bekritiseren die gespeeld zijn. En natuurlijk de wedstrijd van vannacht Nederland tegen Marokko. Als jij een visie wil geven op de wedstrijd, dan zou ik het graag van je willen horen in het tweede gedeelte. Dan geven we dus ruimte op onze virtuele coachbank aan iedereen die dus commentaar wil leveren of een voorspelling wil doen voor de wedstrijd. Laat het weten en spreek even een voice memo in via 085-029-42-2. Zullen we een voetbalplaatje doen? Hier is Jonne Frezer samen met Shirek. We're all gonna make it. Roll sunny days.
1: Feeling good like I just got paid. Summer vibes, always for the culture. Enjoy the sun with Galaxy Radio.

0: een en al liefde van Sakari samen met Kendrick Lamar. Ja, was er maar wat meer liefde in de wereld, dan zou er wat minder oorlog zijn, denk ik. Je hoorde Love en daarvoor Jonne Fraser en Chirac met We're All Gonna Make It. Blijf luisteren voor de lekkerste bangers. En de lijnen staan nog open op 085-029-4x2 met de vraag: ga jij opblijven of ga je de wekker zetten voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht? En wat denk je dat de uitslag wordt? Zometeen de eerste reacties.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Bye guy, Doja Cat, you're the freaky dicky. Hey,
1: I'm feeling freaky dicky, tiger, Doja, let's go wild.
0: En daarvoor Tyla en Zara Larsson met She Did It Again.
2: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Nou, het wordt een spannende nacht vannacht voor de voetballiefhebbers. Want Nederland moet tegen Marokko spelen. En ja, het is de knock-outfase. Dus er gaat iemand winnen en iemand naar huis. En degene die wint, die moet in de volgende ronde spelen tegen Canada. Overigens is er een algoritme op losgelaten met alle mogelijke combinaties van wedstrijden. Die vanaf dit punt tot aan de finale te spelen zijn. Er zijn 25.000 combinaties onderzocht. En dat Nederland wereldkampioen wordt, is niet zo groot die kans. Want er komt een eindstand uit van, ik geloof maar 5%. Dus 5% kans dat we wereldkampioen gaan worden met alle combinaties die het algoritme dus heeft onderzocht. In totaal 25.000 combinaties. Dus, maar goed, we komen sowieso nergens natuurlijk als we niet de volgende ronde halen. Dus het wordt een spannende wedstrijd vanavond.
2: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: En ik vroeg je namelijk om een voorspelling te doen voor de wedstrijd Nederland tegen Marokko vannacht. En of je op gaat blijven of de wekker gaat zetten. En dit van de, zijn de reacties die binnen zijn gekomen.
3: Zeker weten. Een achtste finale slaat in iedereen. Morgenochtend ben ik misschien moe, maar dat hoort erbij. Ik denk dat Nederland met 2-1 wint.
4: Ik zet de wekker. Ik heb Marokkaanse en Nederlandse familie. Dus deze wedstrijd leeft bij ons enorm. Ik verwacht een spannende 1-1 en verlenging.
5: Nee man, ik ben niet gek. Het is maar een spelletje. Ik ga gewoon slapen. Maar ik kijk de samenvatting wel. Mijn gevoel zegt dat Nederland nipt met 1-0 wint.
6: Ik blijf absoluut hiervoor wakker. Dit is misschien wel de mooiste wedstrijd van de achtste finales. Twee ploegen die allebei goed kunnen voetballen. Ik zeg 3-2 voor Mejuna Marokko.
7: Bij ons thuis zit de woonkamer vannacht helemaal vol. We gaan een feestje bouwen. De een voor Oranje, de ander voor Marokko. Hoe dan ook wordt het feest.
8: Ik support natuurlijk Marokko, maar ik hoop vooral op een mooie wedstrijd zonder gedoe. Als Marokko hetzelfde niveau haalt als in Qatar 2022, zie ik ze met 2-1 winnen.
0: Kijk, als ik alle reacties op een rijtje zet, dan gaat Nederland het nog best moeilijk krijgen vannacht. Maar goed, mogen de beste winnen. En dankjewel voor de reactie. En je weet het, straks de thuiscoachbank die open gaat voor onze 18 miljoen coaches aan de zijlijn. Wil je iets over de wedstrijd kwijt of over de wedstrijden of misschien over het hele WK? Laat het weten en spreek even een voice memo in op 085-029-4x2. Nieuwe muziek, dat hoor je regelmatig hier op Galaxy. Eigenlijk altijd, want ja, we zijn vaak de eerste met nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van BDLC, die heet Like Me. Zometeen Party Next Door, Die Trying.
2: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.
9: I don't know if she like me.

Galaxy met Bad Bunny en Yonaguni daarvoor Party Next Door en Die Trying en BDLC met Like Me. Zometeen na vijf meer bangers hier op Galaxy en onze virtuele coach. Mocht je nou een van die 18 miljoen coaches zijn die Ronald Koeman nog wat extra advies willen geven voor de wedstrijd van vannacht, laat het weten en spreek even een voice memo in via 085 029 42. Spreek je zo!

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren, die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de coronamaatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met

0: Er zijn twee verdachten aangehouden, onder wie de verdachte schutter. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en seinen niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er tot morgenochtend geen treinen rijden op dat traject. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Nederlandse tijd om 11 uur. Het is Makkely's derde aanstelling op het WK. Eerder leidde hij de duels tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko-Haïti. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: 5:00. Het is tijd om bijna in te gaan pakken. Om de baas vaarwel te zeggen. En alvast een kleine hint voor morgenochtend te geven. Dat je vanavond laat bij bent. En morgenochtend misschien helemaal niet. En dan als je er bent dat je ergens op zombie-modus loopt. Dus je bent te gewaarschuwd, de baas.
3: Oké, let's go.

0: not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Ik moet bij deze plaat even denken aan een nieuwsbericht wat vandaag naar buiten kwam. Want in de Tweede Kamer is een wetsvoorstel gedaan waarin geestelijke mishandeling binnen een relatie ook strafbaar gesteld kan worden. Het is nu heel moeilijk bijvoorbeeld als vooral vrouwen natuurlijk geestelijk onderdrukt worden binnen een relatie. Wat vaak naar feitelijke mishandeling gaat leiden en misschien wel femicide. Bij deze plaat moet ik er altijd even een beetje aan denken. Want het lijkt wel of een soort boetedoening is van Lola Young naar Tyler, the Creator. Die dan in zijn leven toch iets misgedaan heeft. En wat dan uiteindelijk toch weer goed gepraat wordt. Hè? Omdat misschien degene in kwestie zoveel geestelijke druk uitoefent. Ik gooi er maar eventjes een politiek statement in. Een onderwerp wat zeker besproken mag worden. We hadden het trouwens een tijd geleden ook al over gehad. Dat ging toen over die pepperspray. Dus ik ben blij dat dat op de agenda staat. Maar of er daadwerkelijk ook iets mee gaat gebeuren. Laten we hopen dat de wet er sowieso door gaat komen. En daarvoor Jay met Controlando zullen wij ons weer even gaan concentreren op gewone dagelijkse dingen. En dat is natuurlijk voetbal. Want zometeen onze virtuele couchcoach. Je mag plaatsnemen. Je kan namelijk jouw visie geven op de wedstrijd van vanavond. Of de gespeelde wedstrijden tot nu toe. Of over het hele WK. Vindt ook prima. Laat weten wat je ervan vindt. Spreek even in op 085-029-4x2.
2: Cold drinks. Warm nights.
3: This is what you want.
4: Every day.
2: And the hottest beats from hip-hop, R&B, and Afrobeats.
5: We are Galaxy Radio.
6: We are Galaxy.
7: What's good? It's Pusha T.

Kijk, als je 3 albums uitbrengt in 1 keer, dan is de kans dat je in de hitlijsten komt te staan en in de playlisten bij alle radiostations vrij groot. Dit was nummer 3 volgens mij, die uitgekomen was. Drake hoorde je en Shebang. Daarvoor Pusha T en Jay-Z met Neck and Wrist. Luister naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro, dancehall en ja, ook islandse muziek natuurlijk. En Fidi Geldum elke zaterdag tussen 9 en 11 uur. Afgelopen weekend hadden we een lekkere tropische zomermix. Om helemaal in de stemming te komen. En hou je van islandmuziek, hou je van soca en andere klanken, luister aanstaande zaterdag tussen 9 en 11 naar Fidi Geldum. Met Fidi Geldum team natuurlijk en Rockefeller Babe. Hey, zometeen dus de virtuele couchcoach. Er komen wat reacties binnen. De vraag is, wat vind je van het WK tot nu toe? En hoe denk je dat Nederland het de komende wedstrijden gaat doen? Gaan we ver komen of niet? Laat het weten en spreek even in via 085-029-4x2. Ondertussen neem ik je mee terug in de tijd met M.O.P. How About Some Hardcore? Galaxy Radio. Summer.

0: Kijk, tijden hoor je niks van Usher. En in één keer is hij terug met allerlei collabs met allerlei artiesten. Deze keer samen met Kalani. Haar nieuwe single heet Shoulda Never. Daarvoor Busy en Kraantje Papi met Ja. En M.O.P. met How About Some Hardcore. En hou je van dit soort oude pokoes, dan kun je ook luisteren op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DAB+ of in onze gratis te downloaden app. Die vind je in de App Store of de Google Play Store. En als dat allemaal niet lukt, dan kun je ook altijd nog online luisteren via onze website. Dat is galaxy.radio, glxy.radio. Zometeen onze thuiscoaches en veel meer bangers. Onder andere D-Double komt eraan met Boef, Andersom. Dat is de nieuwe single. Tyla met een oude, die heet Push to Start. En ook deze krijg je zometeen te horen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Get ready, ready.
1: New feature music on Galaxy Radio.
0: You get it first.
2: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in mijn kamer. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
3: Een normaal leven, normaal leven.
2: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
4: Trobi on the beat.
5: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop, broeder.

0: Je hoorde Tyler en Push to Start hier op Galaxy. En daarvoor de nieuwe van Die Double en Boef. Die heet Andersom. En Dave en Thames waren er met Rain Dance uit de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag hoor je daar een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4 uur.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Nou, ik zei het al, veel mensen die gaan toch nog eventjes een kleine tukkie doen voordat ze de wedstrijd Nederland tegen Marokko gaan kijken. En als ik dan alle polls zo zit te bekijken, die zijn er binnengekomen via 085-029-4x2. Gaat Nederland er toch nog wel best een zware dobber aan hebben tegen Marokko? Want ja, de meeste mensen die voorspellen toch winst voor Marokko. Althans, dat is wat er gereageerd is. Nou is dat natuurlijk niet een objectieve peiling, hè? Ik bedoel, dan zou het team namelijk iets groter moeten zijn van mensen die hun meningen geven. Dus laten we de beste gewoon winnen vanavond natuurlijk. En ja, het vorige uur vertelde ik je ook al dat het algoritme erop losgelaten is op het WK 2026 met de vraag: hoe groot is de kans dat Nederland wereldkampioen wordt? Er zijn 25.000 mogelijke combinaties onderzocht. En helaas, voor 5% is er maar kans dat Nederland wereldkampioen gaat worden. Hoe dan ook, we moeten sowieso de ronde door. Dus die wedstrijd van vannacht wordt spannend. En ik ga even kijken wat de temperatuur van vannacht wordt. Want volgens mij wordt het niet echt een hele koude nacht. Ik denk namelijk dat er ook vannacht heel veel horecagelegenheden open zijn. Even kijken, de nachttemperatuur vannacht, een graadje 15, 16. Nou, dat is prima met een biertje op straat uit te houden, toch?
2: De WK 2026, Couch Coach Corner. De beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Ja, 18 miljoen coaches natuurlijk die ons land rijk is bij iedere WK en EK-wedstrijd. Ze hebben er allemaal een mening over, maar er kan er maar één volgens mij het team leiden. Dus al die 18 miljoen die mogen dan wel hun advies uitbrengen aan onze bondscoach. En om daar even een momentje voor te creëren hebben we een virtuele coach-couch opgericht. Daar kun je plaats opnemen via 085-029-4x2. En dit zijn de reacties die binnen zijn gekomen op de vraag: wat vind je van het WK tot nu toe en hoe denk je dat Nederland het gaat doen?
3: Hey, met Jason hier. Ik vind het WK tot nu toe echt vermakelijk. Veel verrassingen, veel landen die normaal onderschat worden en wedstrijden die alle kanten op kunnen. Minder vind ik die drinkpauzes. Ik snap dat het warm is, maar het haalt ons echt het ritme uit de wedstrijd. Nederland, als we scherp blijven, zie ik ze zeker de kwartfinale halen.
4: Amsterdam meldt zich, thuiscoach Ron op de lijn, met mijn visie op het WK. Voor mij is dit WK juist mooi, omdat het niet alleen om de grote landen draait. Marokko, Kaapverdië, Ghana, Curaçao. Je voelt dat de kleinere voetballanden dichterbij komen. Wat ik minder vind, is dat sommige wedstrijden door de hitte en de onderbrekingen minder tempo hebben. Nederland heeft kwaliteit, maar tegen sterke tegenstanders moeten ze verdedigend echt wakker blijven.
5: Yo, Ricardo hier. Ik geniet ervan, maar het WK voelt soms ook een beetje Amerikaans groot en lang. Veel reizen, late wedstrijden voor ons en dan die brinkpauzes erbij. Dat maakt het soms minder vloeiend. Toch zit er genoeg spektakel in. Oranje heeft aanvallend veel potentie, maar ik denk dat ze pas echt getest worden in de komende ronde. Mijn gevoel, halve finale is mogelijk, maar dan moet alles kloppen.
0: Ja, van links naar rechts, hè? Nou, ik ben benieuwd wat voor nacht dit gaat worden en hoe je morgenochtend je meldt bij de baas op je werk met slaap in je ogen. Dus hey, dankjewel voor alle reacties.
6: I just want us to be together.
1: At your job, in your crib, and all around the world.
7: Everywhere I go, I keep you by my side.
1: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app.
8: Download it now.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit het open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis is gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de zevende verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet gemeld? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De 43-jarige De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. In het kader van de coronaverhoren die deze week gaan over de avondklok en de maatschappelijke onrust zijn vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam en Henk van Essen, in 2020 de plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, ondervraagd. Halsema zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met de avondklok, maar hem toch had ingevoerd. Van Essen zei onder meer dat hij kritisch was op de avondklok, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de schutter. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

Het is 6 uur geweest, begin van je maandagavond. Je vrije maandagavond met zometeen Mensa en Serrano. En Doughboy, Ben met Serrano. Destiny's Child komt eraan met een oudje die heet Bootylicious. Maar eerst trappen we af met Tribal Kush en Blaze Faya met Baseball Party. Zit je er klaar voor?

Serrano en Blaze Fire samen met Tribal Kush. Je hoorde Baseball Party. Baseball Party, wil ik. En je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Tot 7 uur Bas B. Vanavond na 7 uur veel Nederlandse hip-hop natuurlijk in een nieuwe aflevering van Pass the Aux. Met ook vanavond weer een freestyle sessie. Ik ga zo meteen bekendmaken wie er vanavond hier de freestyle sessie komt geven. Tussen 9 en 11 uur hoor je Wes op maandag, want de nieuwe zomerprogrammering is ingegaan. En vanavond wordt de dag natuurlijk afgesloten door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G in Rosa's World.

0: baby.
1: In de tijd dat autotune nog gewoon ergens in de kast stond en niet gebruikt werd. En ja, de dames en heren die zongen echt gouden stemmetjes hadden. Destiny's Child hoorde je en Bootylicious. Daarvoor Mensa en Serrano en Doughboy met Ben met

Keuze van Henriette. Ze belde naar 085-029-4x2 met de vraag of we deze plaat zouden kunnen opzoeken en draaien. Alija en Timbaland met We Need a Resolution. Net daarvoor Move at Joe met Pile. Nieuwe single uit de Airplay Top 20. En die hoor je aanstaande zaterdag weer in de nieuwe aflevering tussen 2 en 4 uur. Dan draaien we de 20 meest gedraaide platen weer voor je af. Van de week daarvoor. We tellen van 20 naar nummer 1. Zometeen op de radio. We slepen je door de file heen. Een minimix. Mocht je ergens vaststaan in Nederland in het verkeer. En dat kan me voorstellen, want het wordt steeds drukker op de wegen. Iedereen wil naar huis. Iedereen wil die wedstrijd van vannacht zien. Zo snel mogelijk in bed liggen. Draai de ramen open en zet de radio hard. Zometeen krijg je de minimix. Maar eerst Kanye en Travis Scott met Father.

0: Elke middag sluiten we je werkdag af met de We sleep je door de file heen mini-mix. Op weg naar huis, naar je vrije, in dit geval maandagavond. Op weg naar de voetbalwedstrijd Nederland tegen Marokko vannacht. Dat wordt een kort nachtje, of misschien wel vroeg naar bed, dat kan natuurlijk ook. En zo meteen na 7 uur, Wout in Pas de Aux. Met vanavond een freestyle optreden van iemand die hier al een keer geweest is. Het is namelijk Nelson. Hij komt hier in de studio Acte de Présence geven. En wil je het allemaal volgen, die freestyles? Dan kun je terecht natuurlijk op de socials van Pas de Aux. Na 9 uur, West. Gegarandeerd dat het dan ook weer over voetbal gaat. In voorbereiding op de wedstrijd van vannacht. En onze eigen nachtkoningin Rosa G, die gaat je mee de nacht in begeleiden. Op weg naar die wedstrijd tussen 11 en 1 in Rosa's World. Ik wens je een feestelijke, gezellige, maar korte nacht toe. En ik spreek je morgen weer om 4 uur. Hoi!
1: The sun is shining. The drinks are flowing. And the vibes are coming strong.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van de woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

laatste weken. We begonnen de show vandaag met Aquaplaning. Een nummer van Louis Pedro, Ja en Stay Away from Dante uit hun 3-pack. En wij zijn er altijd voor als de Young Boys met elkaar collaben op een tape. Dus deze kreeg de highlight spot en de Paashouse playlist cover. Maar ik heb natuurlijk gewoon veel meer heat voor jou vandaag in de show. En we hebben ook een nieuwe Paashouse freestyle van Nelcon. Dus blijf daarvoor luisteren. Een heleboel grime beats, een heleboel bars. Jullie gaan ervan genieten. Maar ik ga gewoon tunes draaien tot die tijd. En we hebben heel veel nieuw shit. Een nieuwe plaat van D-Double. Een nieuwe plaat van Jojo R samen met Solid Circle. En nieuwe singles van bijvoorbeeld Kayimani en Esco. Dat hoor je daar allemaal bij Paashouse op Galaxy Radio. Eerst gaan we luisteren naar Blijven Rijden, Het Moment, Amel, Zeno en Jean-Jacques. En daarna Wap Wap, D-Double met Ronnie Flex. Paashouse op Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio. Feel the heat, feel the beat.
1: Met Casper, ik liep wat uitgesproken. Vaak moest een nigga lang, maar werd hij vrijgesproken. En ik had discussies met mijn bro, maar net als Martin en Eddie Murphy in life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het volte roem en nigga cruist in het buitenlandse. Fok je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

back the money, made the beaties that I bought it. Sorry, I don't really love these hoes, but they adore me. All these chickies were the horny, ik speel dope, so funny corny. Nieuwe outfit Prada en ik rock hem net Nirvana. Zit te kijken, next summer ga ik Dubai of Bahamas. Een liter 28 als het rugnummer van Fitch Gym. En een granny die is 50 als een Abra.

0: Galaxy Radio. Sunshine bars and beats.
1: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ben ook en geen stop, broeder.

0: snel de convo.
1: Je hoorde net Andersom van Die Double en Boef. En daarvoor Jojo R, Solid Circle, Lucio, de track Mau. En we hebben het over Die Double, we hebben het over bars. De volgende track zit daar vol mee. Want Esco, samen met King Size, Mokromaniac, Raffello en Rotjoch, de track 101 Killers. Blijf luisteren voor R&B Shit van Henky en KM. Daarna nieuwe Kai Imani. Maar nu is het tijd voor 101 Killers. Pasta Hawks.
2: Hey, als Esco me belt, ik neem die shit bloedserieus.
3: Rotjoch door je speakers, ey! Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog ass motherfucker. Met je TikTok hoofd.

Dat was Kai Imani met Gevaarlijk bij Paas de Aux op Galaxy Radio. Dadelijk heb ik Mona Lisa van Jamzy, Chinyo, Highguess, Dim, Kijene klaarstaan voor jullie. Maar eerst gaan we naar Jada Joy met 5 Star Anthem. Paas de Aux op Galaxy Radio. Let's get it.

Dat was Mona Lisa, een single van de Jam Z tape die binnenkort helemaal uit gaat komen. Maar ze zijn steady aan het singelen, dus daar hoor je ook nog meer van in de show vandaag. Maar we gaan naar een nieuwe track van Topperug met Chavante. In de rollout zag je alleen maar tassen, Louis, Birkins, van alles. En de track heet Baga. Ook helemaal niet gek. Daarna gaan we naar 100K Summer van Oyster. Het is Paastal.

0: Download it now.
1: Bring the real
2: hip hop
1: back.
3: Bring the hip hop back.
0: And back
4: with more bangers on Galaxy Radio.
3: We rep the culture.
5: Galaxy feature music.
6: Yo, I got the new
7: crack.
6: Fresh showstopper.
7: Drop that shit.
5: Galaxy feature music.
8: Jongens van de achterstand dit. Jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek. Ik zie een

0: Je hoorde Oyster met 100k Summer. Shoutout naar High Society. Ik ga nog steeds heel goed op die ereronde deluxe. Je hoort daar ook nog meer van later in de show. Maar een van mijn favoriete tracks van Jojo Air, zijn nieuwe tape met Solid Circle, is de track die ik zo voor je ga draaien. De tape heet trouwens Solidair, Solid Air, wat een geweldige naam vindt voor de combi van Jojo en Solid Circle. Maar deze track, het begint met de opening van Ferra. Een snippet uit de Topspul podcast. En daarna gaat het in een van de meest cinematische hoeks die ik heb gehoord op heel de plaat. Sowieso shout-out naar Jojo. Ik hou van die man zijn intelligentie in de bars. En hij kalt het systeem voor what the fuck it is. Dus luister naar de lyrics. En daarna gaan we door naar It's Us, Butt of So en Murder. Het is Past House op Galaxy Radio. Show Jojo Air what love. Let's get it.
1: Ja, Jojo Air, ik had jullie gewaarschuwd van, hey, dit jaar, kaas. En hij heeft geleverd, man.
2: Ik wil nooit dat jullie opgeven. Op bad blood kan je altijd nog een box geven. Ben ik binnen, pak ik penthouse of een container. Binnen, pak ik penthouse of een container. Overtuigd, ik maak ze onzeker. Bodemtuig, blijf een jong leven. Hij werd niet oud, er bleef iets ontbreken. Was een hart vullen, maar hij werd nog leger.
3: Je mag het nieuws niet geloven.

Paas House op Galaxy Radio. Je luisterde net naar Ola Mami, Jong Felix, Bart of Zo en Yo Silvio. Dadelijk heb ik BFA Quattro die rapt over een beat van Chirac op de track Free Lord. Maar eerst gaan we naar Doughboy. Nieuwe single Stuk is out now. Ik ga hem voor je draaien, Paas House. Frankie!

0: Runner van Le Blanco met K.A. En daarna Proost op het leven, de nieuwste single van Machadio. En die komt binnenkort ook met nog meer nieuwe muziek. Dus dat ga je sowieso horen bij Paas Talks op Galaxy Radio. Nu gaan we even de temperatuur omhoog schroeven met 30 Degrees van Christian D. en Dior. Het onofficiële duo. En daarna gaan we door naar Kevlar, Esco, Flow en Mau. Dit is Paas Talks op Galaxy Radio.
1: Proost op het leven dat ik nu kan leven. Avondeten weer een gele, kon van soms niet eten. Genut je ook, al doen we deze dagen niet veel spreken. Wat financieel niet kunnen helpen, dat gaat mannen breken. Jezelf genezen in privé, dat is het luidste succes. Ik lag er buiten, thuis grilde ik het uit van de stress. Hey, fuck a flex, ik reflecteer waar ik zat. Elke win is harder als je niet vergeet waar je was. Maar tegenwoordig moet je humble zijn als het gaat om winnen. Als je trots bent op jezelf, dan worden vrienden vriendinnen.

ze iets. Zo van als Doekoe niet binnenkomt, ben ik ook niet verliefd. Het liefst loop ik de brievenbus voorbij. Maar mijn vrouwtje kent die angst niet. Ze opent hem gelijk, komt van incasso naar incasso. Shit, ik hoop dat ze begrijpt waar ik vandaan kom.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese ijsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: 1-2-1-2.
2: Back up at it.
3: Okay, I think I'm ready.
0: Let's drop more hip hop bangers.
3: Okay.
0: Here on Galaxy Radio.
4: Ik voel mezelf te erg, heb een hoge petje. Arrogant, we matchen dure klokken hier met zomersetjes. Lopen witte rappen hier met droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoeren, mijn ex wordt vast dat ik de tyfus krijg. Ik kan niet met vrouwen, met

0: gezegd ik doe dit nooit, maar nu gebeurt het toch. Ze is als vieze voeten in de Birkenstock. Ik word moe van deze wijf. Ze vond verdriet terwijl ze simpelweg een Birking zocht.
1: Los van die slangen blijf ik ten toes down. Kan me niet verlagen naar jouw niveau. Je kan alles van me zeggen, maar...

0: Paas trouwens op Galaxy Radio. Je luistert naar Kevlar, Esco, Flow en Mau. We gaan het tempo van de bars behouden met een van de tracks van D-Double, zijn nieuwe album Flashback en Jetlags. Het is de titeltrack samen met LeBlanco, Bars op Bars en daarna Hermes Slide van de Jam C Tape. Het is Paas trouwens op Galaxy Radio. Enjoy the bars.
1: Ça va bien?
2: Hey, com vos exati, mesmo que ela não restasse. Pra mim, esses overtime books, pra dar, incluso eu te incombinasse.

0: Hermes Slide, Jamzy, Burleson, Highguest, Quinna en FJ hoorde je bij Paasthuis op Galaxy Radio. En we gaan even in een zomermodelletje door, want we hebben een nieuwe single van Murda en een nieuwe single van Herobi staan. Allebei een fight voor de zomer. Eerst hoor je Tech Attack van Murda en daarna gaan we naar Challa. Herobi, Spaal Business. Paasthuis op Galaxy Radio.
1: Ja, surprise.
2: Wat? Surprise, dierste. Ja.

Pass House op Galaxy Radio. Je hoorde Karma van Sky Indie en daarvoor Populair van Hidali, Ronnie Flex en Frenna. Dadelijk heb ik twee motten voor je klaarstaan. Milo Laat Het Lukken en ADF Samski. Maar eerst gaan we naar de nieuwe single van Sigourney K. Samen blijven. Het is Pass House.

0: starting to sound.
1: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars.
2: Nee, nee, nee, nee. Wat jij voor luistert is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten.

0: Best Aux. Freestyle Sessions.
1: Ik had zin in de sessie voor mijn grime. Nelco gaat dat voor ons brengen, man. Tweede keer in de studio. Let's get it.
2: Let's get it.

festie. In een festie. Is het één keer mijn boys in een festie? Maar ik ga niet naar de bar op de festie. Ik was op een festie, maar ik ga nu naar de rave. In een rave. Is het één keer mijn boys in een rave? Maar ik ga niet naar de bar in de rave. Was in een rave. Ga back naar de U. Pop, pop, pop, pop. Yeah.

het spotbord. Ik was in mijn kamer en ik bidde naar God, oh my damn it, ik kreeg geen antwoord, yo. Kro, kro, kro, kro. Je weet het is Nelly als je dat hoort. Ben met je bitch, maar ik denk niet dat ik lak hoor. En mijn schoenen zijn lak hoor. En ik kan

0: Let's get it, man.
1: Shit, man. Welkom, Paasaugs Freestyle. Hello, boys. Hello, boys, man.
2: Big up de whole Utrecht, man. We zijn er, man. Let's get it.
1: We out.
3: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.

Past House op Galaxy Radio. Pretty Girls in Alo hoorde je. En daarna Mob Ties van Oyster. Dadelijk heb ik meer High Society voor je met Casamigos, de nieuwe single van Lost. Maar eerst gaan we naar een nieuwe track van Knaller met Young Ellens en Solid Circle. Geen Den Haag, maar Den Love. Big up naar Knaller. Het is Past House op Galaxy Radio.

0: Pastoralks op Galaxy Radio. Je hoorde net KM en Jandro, de track Hard. En wij gaan door. Dadelijk heb ik Starlife en Punta Cana. Maar eerst de nieuwe single van Ox met Burleson, Bailey KBC en Jane en TJ Wave. Het is Coop. Je hoort het bij Pastoralks op Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.

0: Paasthuis op Galaxy Radio. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze episode van de show. Check me volgende week weer. Heb ik ook weer een nieuwe Paasthuis freestyle voor je hier in de show. Big up naar Nelcom voor het langskomen vandaag. Enjoy the night en check in bij me. Paasthuis op Galaxy Radio. We out. Paasthuis op Galaxy Radio. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze episode van de show. Check me volgende week weer. Heb ik ook weer een nieuwe Paasthuis freestyle voor je hier in de show. Big up naar Nelcom voor het langskomen vandaag. Enjoy the night en check in bij me. Paasthuis op Galaxy Radio. We out.
1: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. De politie vermoedt dat de vermiste shorttracker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Gallagher.
1: Liz Quayle Ray.
0: Baby King.
2: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
3: Ja, als je het weer buiten ziet, de zomer is echt begonnen. Dat betekent dat we doorschuiven van de woensdag naar de maandag voor de zomerprogrammering. En mij hoor je dus iedere maandag van 9 tot 11 uur in de avond en in de ochtenden van 10 tot 12 uur. Zometeen gaan we goed beginnen met Bad Bunny en nog ook zometeen Chief komt eraan. Galaxy Radio.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
4: We are Galaxy.
5: Ladies and gentlemen,
6: that's now it.
0: Back. Turn it up.
5: Music up loud.
4: We are Galaxy.
5: Welcome me back.
4: We are Galaxy.
5: Let's

C40 bij Galaxy Radio op de maandag dus. TGIF. Thank God it's Friday. Nog langer niet, geen vrijdag. Het is pas maandag, we pakken het weekend. Stiekem een klein beetje door met jou. Dat doe ik zo meteen met Punta Cana. Ronnie Flex komt er zo meteen aan. Na Baby Keem hier bij Galaxy Radio. Birds and the Bees. Hey, en vanavond de allesbeslissende wedstrijd. Nederland tegen Marokko. Wat denk jij? Stuur het door.

Thomas, hoor je bij Galaxy Radio. We krijgen een hele hoop appjes binnen. Wat de uitslagen gaan worden vanavond bij Nederland tegen Marokko. Nou ja, die uitslagen lopen uiteen. De ene zegt Marokko gaat er met 4-1 vandoor. De andere zegt Nederland wordt 2-0 winst. Nou ja, goed. We gaan het vanavond pas zien. Om 3 uur 's nachts is de wedstrijd. Blijf jij op? Ik denk het wel. Ik sowieso. En zometeen Mary J. Blige. Dus na Ronnie Flex. Punta Cana. Baby.

0: know.
1: Sean Paul, hoor je bij Galaxy Radio. Daarvoor die Mary J. Blige. En Ronnie Flex hoorde je dus Punta Cana bij Galaxy Radio. De hit van de zomer, ofwel, ja zeker. Ik zeg van wel. Ik zeg de zomerhit van dit jaar. Maar dan komt er waarschijnlijk nog eentje aan samen met Ronnie en dus Karel. Ben benieuwd wat hij gaat doen deze zomer ook. Ja goed, hey, zometeen Work Me Out komt eraan. Shenzia naar Idali. Nooit echt van mij. We gaan lekker door vandaag hoor, zeker. We pakken het weekend gewoon een stapje, een dagje langer. Nou ja, tot zo.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Manish on a beat, shebang. All of my ops say dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head.
2: The biggest bangers.
4: You hear them at your favorite station.
5: Set it up. Set it off right. We about to take flight.
6: We about to take flight.
4: All day and all night. Every day.
7: What's up? It's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla.
11: We gonna drop that shit.
2: We are Galaxy Radio.
12: Hey, yo. Yeah. Everybody.
13: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
14: Yes, sir.
13: This is Galaxy Radio.

Lilo hoorde je bij Galaxy Radio Top. Daarvoor hoorde je Drake, Shebang. Nou, we gaan Shebang het volgende uur in. Zometeen dus nog een uur lang West op Galaxy Radio. In de avond dus ga ik jou de beste hits voorschotelen. En we gaan voorspellen wat het vanavond gaat worden. Dus Nederland tegen Marokko om 3 uur 's nachts. Oh man, ik blijf nog even wakker hoor. Dat wel. Tot zo.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. Een gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

Alles geregeld tot in de puntjes. Ik zoek die keys, ze zoeken naar muntjes. Ik heb die wijven, ze zoeken naar buisjes. Ik heb geen luizen, maar ik heb wel huizen. Ik heb geen acne, maar ik heb acne studio. Je mag geen pet op in de club, ik heb mijn hoodie op.

Ik ken die girls, hoor je bij Galaxy Radio. Zometeen de Green Gang. Pijn komt eraan na deze. Die speciaal voor jou is om jouw weekend een beetje langer door te pakken. En ik vraag me af, hoe doe jij dat? Hoe pak jij die maandag toch stiekem een beetje in die sfeer door, waardoor het toch weekend blijft? Nou ja, in ieder geval vanavond mogen we opblijven. Dus dat is mooi. Toch een beetje het weekendgevoel. Zometeen is Green Gang na Dior. No Games komt eraan.

vastzitten, niet snitchen, heel erg blijven zwijgen. Geef me bloot, jullie kunnen de kleren krijgen. Media vertelt fabels. Hey, je team is net zo sterk als je zwakste schakel. Droom vaak dat ik sta

Ja, na het warme weekend koelen we gewoon een klein beetje af deze week. Ik ben benieuwd hoe jouw weekend is geweest. Heb je het overleefd, die warmte? Ik moet zeggen, ik smolt bijna. Hoe kwam dat? Nou, ik had een Airbnb gehuurd met wat vrienden. We hadden een tiny house. En je zou denken, een tiny house, dat is best wel goed te koelen met een airco. En we hadden ook een airco geregeld. Die hadden we dus. Die stond in de beschrijving van de Airbnb. Aangekomen deed de airco het niet en was het vrij warm in de tiny house. Gelukkig kregen we ons geld terug, maar was het nachtje toch wel heel erg warm. En je kan beter gewoon, je kan beter in de club staan bijvoorbeeld. Zoals Back of the Club ga je horen hier bij Galaxy Radio. Zometeen Kanye West.

0: deur die hoorde je Christina Aguilera, daarvoor hoorde je Kanye West, This One Here. Ja, en deze, die we nu gaan draaien, is ook heerlijk. Ik ga je zo meteen vertellen wat het gaat zijn, maar we pakken nog gewoon even door met jou vandaag op de maandag. Dus nog een nacht doorhalen, hè? Tot 3 uur vannacht wakker blijven, minimaal. Want zometeen dus Nederland tegen Marokko, of ja, zometeen vannacht dus. Wat doe jij? Blijf je nog wakker? Ik ben benieuwd. Zometeen Rick Ross, Spin to the Cross naar Distinct hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers on

Cuba, hoor je bij Galaxy Radio? I love it. Ja, daar ben ik het al mee eens, want het is een heerlijk nummer. En die mogen we ook vaker draaien bij Galaxy Radio. Hey, zometeen Rosa G voor jou, die een stokje gaat overnemen van mij. Die pakt gewoon de avond met jou dus door. En we bouwen hem dus door naar 3 uur 's nachts. Tijd voor de wedstrijd. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. En we zien elkaar, we horen elkaar morgen weer. Ik ben er in de ochtend, 10 tot 12 uur. Tot morgen.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door oververhitte kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

0: Beverly op.
1: Ai, zij komt uit BE, heeft een accent. Ik vind het iets hebben, zij spreek je berichten in wanneer je afzendt. Alleen mijn manager en die persoon in die spiegel die kan weten wat ik van plan ben. Ik hou van al mijn dames zonder werk, kan ze altijd checken als ik in de stad ben. Als ik

0: Up. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.
1: Er komt een Uber waar je woont. We waren net nog aan de phone. Het voelt speciaal, maar ook gewoon. We zijn dronken en zijn stoned. Bubbeltjes met aardbeien. Ik kan niet liegen, ik ben graag bij je. Zit erop en doe alsof we naar Den Haag rijden. Als ik het sla, moet je me aankijken. Ik wil alles zien, dus je kan naakt blijven. Body is compleet, ik moest een pokoe voor je ma schrijven. Schatje, pak je koffers in, we gaan vandaag reizen. Flesje Henny naar de sterren en de maan kijken. Ik hoor al mijn namen als ze komt. Die pony die wordt nat, het is gezond. In de gym is dit die pokoe die ze pompt.

on God.

Come on.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free no more. Ik zie jullie bij de volgende. Joehoe!
1: Galaxy.radio. Your favorite hip-hop. Hip-hop. En R&B.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.